0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
2: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
2: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
4: Ik ben David Nasus.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
6: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
8: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. Met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
1: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
8: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
7: 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
2: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
2: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
2: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het ziet zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
2: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
2: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
2: Dat kan op onze website.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
9: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende en het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
10: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
11: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
11: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
11: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buijsen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombie. Wat is daar het verhaal achter?
8: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: En hoe kan dat?
8: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
1: Dat hebt u hen gezegd?
8: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaake, Koga Baulier.
11: Ik ben David Nasus.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
6: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
2: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
2: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
10: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
12: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
13: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toe toegediend te krijgen. Een beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, men is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
1: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
13: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
13: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
13: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
1: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
13: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
1: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
13: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
1: Wat kost dit?
13: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
14: Nieuws en info aan de kust.
15: Thuis aan de kust.
14: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Maxime Dong.
17: Ik ben Brenda Linskens.
18: Ik ben Bart Versleus.
19: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
20: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
20: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
20: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
2: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
2: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
2: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
5: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
6: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar, Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
7: Het blijkt dat er nu een 40-tal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Vanessa Vents. Dat is goed georganiseerd.
9: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
9: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Joost.

0: Momenteel is de Sint-Josefskerk dus first come, first served.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
3: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
2: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
3: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
2: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
9: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
10: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectloos

0: respectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
1: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
0: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
4: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
5: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
7: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling? Met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
7: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen kregen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
7: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
6: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buyse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
9: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
9: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
9: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
9: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
9: Dat kan op onze website.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
10: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
11: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: In de play-off finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
9: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
6: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen en die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
13: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
14: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
0: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vollevan is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig. Waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling. Waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vollevan in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen. En dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: En hoe kan dat?
0: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vollevan hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
1: Dat hebt u hen gezegd?
0: Dat weten ze ondertussen, ja.
6: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Kortse regionieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri de Maree.
5: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
8: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Een beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
7: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
8: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
7: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
8: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
7: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
8: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
7: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
8: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
7: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
8: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
7: Wat kost dit?
8: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
2: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling? Met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
2: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
2: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
5: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
6: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
7: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Breitere, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
9: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
9: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
10: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
9: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zo'n personen zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
11: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
10: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
11: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Michael van Ie.
14: Hallo, ik ben Louise Carton.
15: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd Vanessa Vents, dat is goed georganiseerd.
16: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
10: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
16: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
10: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
16: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein, Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
10: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
16: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Regionieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
13: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere Huis de Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
17: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
18: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes. Meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
19: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
2: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
10: Wat zal dat concreet zijn dan?
2: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
10: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
2: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
20: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. Met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
10: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
20: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Maaike van Ie.
22: Hallo, ik ben Louise Carton.
15: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
11: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
10: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
11: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
24: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een dertigtal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
25: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
11: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
10: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
11: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
10: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
11: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
10: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
11: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
10: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
11: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
10: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
11: Dat kan op onze website. Radio
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
4: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Romina van Horen.
6: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
7: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
6: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
20: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
10: En hoe kan dat?
20: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
10: Dat hebt u hen gezegd?
20: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
2: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
10: Wat zal dat concreet zijn dan?
2: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
10: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
2: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preus zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
12: Ja, vanuit het Reizenerscentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
13: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
12: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat. Er is museum in de Romestraat. En er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
14: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
16: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
10: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke... gevallen gebeurt dat?
16: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
10: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
16: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
10: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
16: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
10: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
16: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
10: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
16: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die eigenlijk de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
10: Wat kost dit?
16: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
11: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
10: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
11: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
17: Ik ben Patrick de Vit.
18: Ik ben Philippe Monseweijer.
19: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
10: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
21: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
10: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
21: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
10: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
21: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Vanessa Vens. Dat is goed georganiseerd.
4: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
4: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
4: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
4: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is eindelijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
6: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
7: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
8: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
9: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buijsen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en

0: De Leffingestraat 85, en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone, om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquigny.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: In de play-off finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
7: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
6: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
7: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
6: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
9: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
10: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
12: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op het strand, de dijk, de Van Isehemlaan. Met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
11: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
12: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken, dat we het Marie-Joséplein rustig

0: veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Maxime Dong.
5: Ik ben Brenda Linskens.
6: Ik ben Bart Versleus.
7: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
9: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
8: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
8: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
9: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
8: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
9: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
8: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
9: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
8: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
9: Dat kan op onze website.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
10: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
8: Wat zal dat concreet zijn dan?
10: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
8: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
10: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
3: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buyse kreeg geen spelminuten. Noam Jakob scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
4: De jecht uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in het mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
6: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
11: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer aan de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in het tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Breitere, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd. Burgemeester John Crombé, wat is daar het verhaal achter?
0: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
8: En hoe kan dat?
0: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
8: Dat hebt u hen gezegd?
0: Dat weten ze ondertussen, ja.
3: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. 5 spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. schepen Judith Ooms.
9: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
8: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
13: Ik ben Patrick de Vit.
14: Ik ben Philippe Monseweijer.
15: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
16: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
8: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
16: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
8: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
16: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
8: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
16: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
8: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
16: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
8: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
16: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die eigenlijk de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
8: Wat kost dit?
16: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Nieuws en info aan de kust.
17: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
17: Noordzee regionieuws.
3: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
8: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
6: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
8: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
6: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
8: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
6: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het hele gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is, is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is, op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
19: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
20: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalstenenveld te bezichten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
10: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
8: Wat zal dat concreet zijn dan?
10: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
8: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
10: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
3: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
7: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
8: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
7: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
8: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
7: Ja, dat is juist wat iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
8: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
7: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
22: Ik ben Patrick de Vit.
14: Ik ben Philippe Monseweijer.
15: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
9: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
8: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende en zo zullen we eigenlijk de volledige as bevlokken.
23: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
19: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
24: Zij weten dat wij met de Grote Post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
25: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt. gebeurt in de regio.
8: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
0: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
2: Regionieuws.
3: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Hallemees.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Frank Dierkens.
12: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
22: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
8: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
22: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
10: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
8: Wat zal dat concreet zijn dan?
10: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
8: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
10: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
3: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buijsen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of five. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
11: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
13: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Breitere, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
9: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
8: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
8: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
9: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
8: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
9: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
8: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
9: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
8: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
9: Dat kan op onze website.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
9: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
8: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
14: Ik ben Patrick de Vit.
16: Ik ben Philippe Monseweijer.
17: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
22: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
8: En hoe kan dat?
22: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
8: Dat hebt u hen gezegd?
22: Dat weten ze ondertussen, ja.
3: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verplichting. verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
14: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Een beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
8: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
14: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
8: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
14: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
8: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
14: Ja, dat klopt. Wij werken samen met ConnectGroep. ConnectGroep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
8: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
14: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
8: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
14: Wij hebben een gedeeld team met mensen van ConnectGroep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
8: Wat kost dit?
14: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
18: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
19: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
20: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenen Dorp.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
10: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling? Met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
8: Wat zal dat concreet zijn dan?
10: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
8: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
10: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
3: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
8: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
0: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
8: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
0: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
8: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
0: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Marcel van Tilt.
21: Ik ben Benny Proots en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
23: Hallo, wij zijn De Ruik en De Ridder.
24: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. 5 spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
9: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
8: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Matja Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
19: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
5: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Breden, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Essa Vents, dat is goed georganiseerd.
9: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
8: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
9: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
8: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten?
9: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
8: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
9: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de 5e editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
7: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
12: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
13: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
3: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
10: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
8: Wat zal dat concreet zijn dan?
10: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
8: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
10: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
3: In het basketbal verloor BC

0: Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
3: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
4: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
5: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenen Dorp.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
8: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
7: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
8: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein 1,5 jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: Regionieuws.
0: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. 5 spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
9: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
7: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
0: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie groot.

0: Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
4: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
0: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
4: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
0: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
4: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
0: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
4: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
0: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
4: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
0: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
4: Dat kan op onze website.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombie. Wat is daar het verhaal achter?
7: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
0: En hoe kan dat?
7: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de vol-au-vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat effect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld. Maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
0: Dat hebt u hen gezegd?
7: Dat weten ze ondertussen, ja.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
9: Oostende omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de Kronschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
10: De Kurszaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
11: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
12: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
13: Wat zal dat concreet zijn dan?
12: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen kregen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
13: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
12: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
14: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
13: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
14: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
13: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
14: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
13: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
14: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
13: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
14: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
13: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
14: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
13: Wat kost dit?
14: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
16: Ik ben Patrick de Vit.
17: Ik ben Philippe Monseweijer.
18: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Regionieuws.
0: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
4: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
13: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
4: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
0: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
20: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
2: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
13: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
4: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
13: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
4: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
13: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
4: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het hele gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
21: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de 5e editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk Matthijven.
23: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
24: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd Vanessa Vents, dat is goed georganiseerd.
23: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
13: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
23: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
13: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
23: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein, dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus, dat je broer studeert niet graag en jij wel, dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
13: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
23: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig, de enige plek waar het niet kan, momenteel is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
12: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
13: Wat zal dat concreet zijn dan?
12: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Rithoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe keurde snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
13: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
12: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buijsen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
3: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn en ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
5: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
7: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatorre die op zoek gaan achter een schat.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklop. Wat is er precies beslist?
3: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. 5 spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
4: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
13: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
4: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
0: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
9: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Frank Dierkens.
11: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
14: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
13: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
14: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
4: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
13: U zegt er komen veranderingen aan.
10: Een van de blikvangers is die GFT-bak.
4: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
10: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
4: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
10: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
4: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
10: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
4: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
10: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
4: Dat kan op onze website.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
17: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onhaaldig was.
18: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
25: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
26: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
27: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
10: Wat zal dat concreet zijn dan?
27: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
10: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
27: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
15: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
14: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vollevan is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vollevan in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
10: En hoe kan dat?
14: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vollevan hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
10: Dat hebt u hen gezegd?
14: Dat weten ze ondertussen, ja.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
12: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Servaas Buisgaard.
20: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
0: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
4: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
10: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
4: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
0: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufje zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
22: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
23: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
24: Want die harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
1: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
13: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
1: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
13: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
1: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
13: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
1: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
13: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
1: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
13: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
1: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
13: Wat kost dit?
1: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Noordzee Regio Nieuws.
0: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
5: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
7: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Mark Wazier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
13: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
4: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
13: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
4: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
13: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
4: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zo'n personen zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
15: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
0: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
27: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
10: Wat zal dat concreet zijn dan?
27: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
10: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
27: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
11: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
16: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
17: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
2: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
10: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
2: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
10: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
2: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein, dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus, dat je broer studeert niet graag en jij wel, dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
10: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
2: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig, de enige plek waar het niet kan, momenteel is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
15: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
12: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
10: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
12: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
0: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In Woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
15: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben George Keters.
18: Ik ben Caroline de Vriend.
19: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
20: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
4: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan.

0: pakken, dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Voor mij is dat een beetje te rustig, maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
3: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerkingssite van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
4: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en hun hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
5: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld ja, over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
7: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
8: Wat zal dat concreet zijn dan?
7: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
8: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
7: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
6: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
10: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
8: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
10: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
8: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
10: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.

0: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
1: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
0: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
1: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
0: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
1: Dat kan op onze website.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Glenn Dangro.
4: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios. En ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Antri Dumaré.
6: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
1: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
0: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
1: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
0: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op Sas zal die nu ook verdwijnen.
8: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Dixmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
9: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
10: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
11: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling. Waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen. En dat heeft eigenlijk een 2-tal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
0: En hoe kan dat?
11: Wel, het kan eigenlijk, omdat tussen het moment dat de vol-au-vent hier is, wat hij regelmatig doet, hè, is ondertussen terug weg. En dat effect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem. Hier was dat de koeling. Dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen. Hè, van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen. En zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld. Maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
0: Dat hebt u hen gezegd?
11: Dat weten ze ondertussen, ja.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
13: Ik ben Timmy van Assen.
14: Hallo, I'm Dario Durda.
15: Ik ben Frank Jonbloed.
16: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Katalin den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
17: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
0: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
17: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
0: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
17: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
0: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
17: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
0: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
17: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
0: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
17: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
0: Wat kost dit?
17: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
18: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
13: Wat zal dat concreet zijn dan?
18: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Rithoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
13: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
18: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
19: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
20: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
21: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformulier bij ons in de Grote Post.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
13: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
1: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
13: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
1: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
13: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
1: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het hele gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.

0: Noordzee regionieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
2: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
2: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
4: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
5: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Vanessa Vents. Dat is goed georganiseerd.
8: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
8: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
8: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
8: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
10: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus we hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
12: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
13: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
14: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. 5 spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
15: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
15: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
17: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
19: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
20: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
9: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
20: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken, dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
21: Vanavond brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The President's Cake. En dan mag u er vanavond voor Orphan, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dan nog dit, toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensleuscentrum om 8 uur vanavond. Tickets kosten €13. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
15: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
9: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
15: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
9: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
15: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
9: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
15: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
9: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
15: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
9: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
15: Dat kan op onze website.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de garnaalkroket verdwenen is.
20: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
23: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
3: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. Eén, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
4: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
5: Wat zal dat concreet zijn dan?
4: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
5: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
4: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buijsen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
20: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
9: En hoe kan dat?
20: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
9: Dat hebt u hen gezegd?
20: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
24: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Frank Dierkens.
26: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
15: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
9: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
15: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
10: Oostende en omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de kronenschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
11: De Kurszaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
12: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust opklaringen en wolkenvelden die elkaar afwisselen. Hier en daar kan er nog een bui vallen. Temperaturen liggen rond de 18 graden bij een zwakke, later matige zuidwestenwind. Morgen zaterdag eerst nog wolken, na de middag betrokken met mogelijk kans op een bui. Zondag wordt wisselend bewolkt.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
13: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
9: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
13: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
9: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
13: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
9: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
13: Ja, dat klopt. Wij werken samen met ConnectGroep. ConnectGroep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
9: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
13: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
9: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
13: Wij hebben een gedeelteam met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
9: Wat kost dit?
13: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Eddy Grison.
17: Ik ben Hina Batti.
18: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
19: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
9: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
17: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
9: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
17: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
9: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
17: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
4: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
9: Wat zal dat concreet zijn dan?
4: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
9: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
4: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Medios is een humanitaire organisatie. Bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
5: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn.
16: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Vanessa Vents. Dat is goed georganiseerd.
21: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
9: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
21: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
9: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
21: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein, dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus, dat je broer studeert niet graag en jij wel, dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
9: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
21: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig, de enige plek waar het niet kan, momenteel is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. 5 spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
15: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
9: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
15: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Joris Polet.
20: Ik ben André Durie.
22: Ik ben Kurt Kluis.
23: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
24: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten 16 euro. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The President's Cake. En dan mag u er vanavond voor Orphan, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er 9 euro. Dan nog dit, toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Stoffersleuscentrum om 8 uur vanavond. Tickets kosten 13 euro. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
5: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
4: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
5: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat

0: intensieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefaan Reinaert.
1: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
2: Wat zal dat concreet zijn dan?
1: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Rithoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
2: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
1: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
5: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
2: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
5: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
2: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
5: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
2: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
5: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
2: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
5: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
2: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
5: Dat kan op onze website.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
7: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Romina van Horen.
9: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
10: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
9: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een

0: 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
1: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
0: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
1: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
0: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ze hadden mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
4: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
5: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs een Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
3: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust opklaringen en wolkenvelden die elkaar afwisselen. Hier en daar kan er nog een bui vallen. Temperaturen liggen rond de 18 graden bij een zwakke, later matige zuidwestenwind. Morgen zaterdag eerst nog wolken, na de middag betrokken met mogelijk kans op een bui. Zondag wordt wisselend bewolkt.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: De voorbije weken heeft de Vollevent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
6: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vollevent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vollevent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
0: En hoe kan dat?
6: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vollevent hier is, wat hij regelmatig doet, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
0: Dat hebt u hen gezegd?
6: Dat weten ze ondertussen, ja.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Katalin den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
8: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
1: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
8: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
8: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
8: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
1: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
8: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
1: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
8: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die eigenlijk de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
1: Wat kost dit?
8: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
9: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buijsen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
10: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
11: Het is een echt Oostends sprookje en bij mijn weten is het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw, allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
12: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
12: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
12: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. 5 spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
13: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
14: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
13: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk de Grauwe.
16: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
17: Ik ben Nancy Bourquani.
18: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
19: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
14: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
19: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
14: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
19: Ja, dat is juist wat iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
14: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
19: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
20: Vanavond brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten 16 euro. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The President's Cake. En dan mag u er vanavond voor Orphan, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er 9 euro. Dan nog dit. Toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffesleuscentrum om 8 uur vanavond. Tickets kosten €13. Tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
2: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
22: Oostende omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de Kronschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
23: De Kurszaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
24: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers gehad hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
9: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
14: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen kregen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
14: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
25: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
14: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
25: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Maaike van Nie.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
8: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
14: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
8: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
21: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in het mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
26: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
27: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer aan de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in Tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust opklaringen en wolkenvelden die elkaar afwisselen. Hier en daar kan er nog een bui vallen. Temperaturen liggen rond de 18 graden bij een zwakke, later matige zuidwestenwind. Morgen zaterdag eerst nog wolken, na de middag betrokken met mogelijk kans op een bui. Zondag wordt wisselend bewolkt.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
14: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
8: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
14: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
8: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
14: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
8: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
14: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
8: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
14: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
8: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
14: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
8: Dat kan op onze website.
4: Nieuws en info aan de kust.
11: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
12: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Charlotte Verkeijen.
15: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
16: Ik ben Danik Menne.
17: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
18: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
14: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
25: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
14: En hoe kan dat?
25: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hè, is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen, hè, van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
14: Dat hebt u hen gezegd?
25: Dat weten ze ondertussen, ja.
12: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
4: Nieuws en info aan de kust.
11: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
12: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
2: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
14: Wat zal dat concreet zijn dan?
2: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Rithoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
14: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
2: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
12: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buijsen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
16: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt, want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
19: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
20: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
22: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
14: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
22: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
14: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
22: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
14: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
22: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connectgroep. Connectgroep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
14: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
22: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
14: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
22: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connectgroep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
14: Wat kost dit?
22: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
3: Nieuws en info aan de kust.
5: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
10: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
21: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
14: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
21: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
10: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
24: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
26: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
14: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
28: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
14: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
28: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
14: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
28: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zo'n personen zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
8: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de 5e editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
13: Vanavond brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Manie in de Grote Post. Tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The President's Cake. En dan mag u er vanavond voor Orphan, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Dan nog dit, toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensleuscentrum om 8 uur vanavond. Tickets kosten €13. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
11: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongerenschepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
15: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
14: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
15: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
14: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
15: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
14: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
15: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
18: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn, we hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
0: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacques Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
12: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
14: Wat zal dat concreet zijn dan?
12: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
14: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
12: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
9: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
11: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
16: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
20: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Servaas Buisgaard.
27: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
9: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
29: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
14: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
29: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten

0: kan er nog een bui vallen. Temperaturen liggen rond de 18 graden bij een zwakke, later matige zuidwestenwind. Morgen zaterdag eerst nog wolken, na de middag betrokken met mogelijk kans op een bui. Zondag wordt wisselend bewolkt.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
4: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
4: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.

0: Schaatsen Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Polet.
3: Ik ben André Durie.
4: Ik ben Kurt Kluis.
5: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
7: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
7: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
7: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
7: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
7: We gaan daarmee van start tweede helft.

0: of de augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
0: Dat kan op onze website. Nieuws en info, Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
4: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
4: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
4: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
3: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
6: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende. En het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van, wat is ons uniek DNA?
7: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake nieuws geweest.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
8: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: En hoe kan dat?
8: Wel, het kan eigenlijk, omdat tussen het moment dat de vollevan hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg, en dat effect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen, hè, van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen, en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld. Maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
1: Dat hebt u hen gezegd?
8: Dat weten ze ondertussen, ja.
3: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
3: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
9: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Willy Sommers.
11: Ik ben Romina van Horen.
12: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
13: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
15: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Een beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
1: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
15: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
15: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
15: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkende werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, Want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
1: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
15: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
1: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
15: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
1: Wat kost dit?
15: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Vanavond brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Manie in de Grote Post. Tickets kosten 16 euro. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The President's Cake. En dan mag u er vanavond voor Orphan, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er 9 euro. Dan nog dit, toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensleuscentrum om 8 uur vanavond. Tickets kosten 13 euro. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
4: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
4: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
4: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
5: Je zit in de Nossebelk.
6: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
5: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
6: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
5: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
6: Het Oostends dialect.
5: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
6: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
5: Een breiningsche dunne knijker.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
7: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling? Met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
7: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
7: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Essa Vents, dat is goed georganiseerd.
9: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
8: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
9: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
8: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
9: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
8: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
9: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
11: Ik ben Timmy van Assen.
12: Hello, I'm Dario Dirda.
13: Ik ben Frank Jonbloed.
14: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
15: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
8: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
15: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Van nog een keer, Prutelutte, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen en dat een volle avondshow gaat zien.
16: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog drie andere schepenen.
17: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
18: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust opklaringen en wolkenvelden die elkaar afwisselen. Hier en daar kan er nog een bui vallen. Temperaturen liggen rond de 18 graden bij een zwakke, later matige zuidwestenwind. Morgen zaterdag eerst nog wolken, na de middag betrokken met mogelijk kans op een bui. Zondag wordt wisselend bewolkt.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklap. Wat is er precies beslist?
19: Het pand betreft de Leffingestraat 85. En ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen. Om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere huis De Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk de Grauwe.
21: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
22: Ik ben Nancy Burkwani.
23: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
24: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
8: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
24: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
2: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
8: Wat zal dat concreet zijn dan?
2: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Rithoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
8: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
2: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
5: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
6: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
7: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Breitere, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
15: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
8: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
15: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
8: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
15: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het ziet zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
8: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
15: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
8: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
15: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
8: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
15: Dat kan op onze website.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
2: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
2: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Oren.
5: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
6: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombie. Wat is daar het verhaal achter?
7: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
1: En hoe kan dat?
7: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend. En tegen dat het goed en wel in beeld was, was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
1: Dat hebt u hen gezegd?
7: Dat weten ze ondertussen, ja.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: Vanavond brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The President's Cake. En dan mag u vanavond voor Orphan, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dan nog dit, toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Stoffersleuscentrum om 8 uur vanavond. Tickets kosten €13. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Katalin den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
10: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
9: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
10: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
9: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
10: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
9: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
10: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
9: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
10: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM. En is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
9: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
10: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
9: Wat kost dit?
10: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
12: Ja, die mensen missen we echt. Omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
13: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacky Maas en dan nog een 70-tal in Westerhout, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
14: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
9: Wat zal dat concreet zijn dan?
14: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
9: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
14: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
2: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
9: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
9: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
2: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Simon Buysen.
16: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
17: Ik ben Jean-Marie Barra.
18: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. 5 spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
19: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
9: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
19: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
20: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
11: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
21: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te gooien en in het patrimonium van Stenen Dorp.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust opklaringen en wolkenvelden die elkaar afwisselen. Hier en daar kan er nog een bui vallen. Temperaturen liggen rond de 18 graden bij een zwakke, later matige zuidwestenwind. Morgen zaterdag eerst nog wolken, na de middag betrokken met mogelijk kans op een bui. Zondag wordt wisselend bewolkt.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Vanessa Vens. Dat is goed georganiseerd.
22: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
9: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
22: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
9: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
22: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein, dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus, dat je broer studeert niet graag en jij wel, dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
9: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
22: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig, de enige plek waar het niet kan, momenteel is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
24: Ik ben Stefan Tange.
25: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
26: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
27: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Charlotte Verkijn, jullie hebben een beslissing genomen over de aanklop. Wat is er precies beslist?
3: Het pand betreft de Leffingestraat 85 en ik denk dat iedereen het al heeft zien staan. Dat is een zwaar verloederd pand. We waren aan het kijken wat we daarmee konden doen om de sportclubs aan de achterkant wel te laten zitten. En toen kwam eigenlijk het idee vanuit verschillende buurtbewoners om die ruimte terug te geven aan de buurt. Dus wij hebben effectief beslist om dat pand, de Nanklap, het vroegere Huis de Klank, wat het woonhuis betreft, te slopen en daar nu tijdelijk dat in te zaaien als groenzone om dan een project met de buurt op te starten naar gemeenschapsvoorzieningen toe.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
14: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
9: Wat zal dat concreet zijn dan?
14: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
9: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
14: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
5: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de

0: zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
4: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
4: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: Regionieuws.
0: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
5: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
5: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
0: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
7: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
9: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
5: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen.

0: Een van de blikvangers is die GFT-bak.
1: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
0: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
1: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
0: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
1: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
0: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
1: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
0: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
1: Dat kan op onze website.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
5: Vanavond brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten 16 euro. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The President's Cake. En dan mag u vanavond voor Orphan, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. Dan nog dit, toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensluiscentrum om 8 uur vanavond. Tickets kosten 13 euro. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: De voorbije weken heeft de Vol-au-Vent, dat is een boot in de haven, voor heel wat geluidsoverlast gezorgd, burgemeester John Crombé. Wat is daar het verhaal achter?
6: Ja, een beetje een uitzonderlijke situatie die veel te veel overlast gegeven heeft. De Vol-au-Vent is hier wel vaker aanwezig in Oostende. Dat is een groot vaartuig waar dat er op een bepaald moment een mechanisch defect was met de koeling, waardoor dat ze op een andere koeling zijn moeten overschakelen die het lawaai veroorzaakte. Dus dat is niet het normale lawaai van de Vol-au-Vent in normale omstandigheden. Ze hebben daar moeten aan werken om dat te herstellen en dat heeft eigenlijk een tweetal dagen geduurd. En dat is te lang, de impact was te groot. We gaan moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt als er een mechanisch defect is.
0: En hoe kan dat?
6: Wel, het kan eigenlijk omdat tussen het moment dat de Vol-au-Vent hier is, wat hij regelmatig doet, hij is ondertussen terug weg en dat defect treedt op en zij schakelen over op een ander systeem, hier was dat de koeling, dan krijg je beetje bij beetje de impact te horen van de mensen die er rond een zaak hebben of er wonen en zeker ook 's nachts, want het was redelijk indringend en tegen dat het goed en wel in beeld was het euvel eigenlijk hersteld, maar we moeten in het vervolg van dat bedrijf direct weten als er zo'n probleem is. Want ze kunnen niet gewoon in het centrum van de stad in de haven komen liggen en zoveel overlast creëren.
0: Dat hebt u hen gezegd?
6: Dat weten ze ondertussen, ja.
4: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En zij heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
8: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
9: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
1: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad telt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
10: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
0: Wat zal dat concreet zijn dan?
10: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
0: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
10: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
4: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
11: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
0: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
11: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
0: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
11: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
0: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
11: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, Want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
0: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
11: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
0: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
11: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
0: Wat kost dit?
11: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Michael van Nie.
14: Hallo, ik ben Louise Carton.
15: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen, en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
0: In de play-off finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
1: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
0: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
1: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
0: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
17: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
18: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de summer kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
19: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over dialect.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust opklaringen en wolkenvelden die elkaar afwisselen. Hier en daar kan er nog een bui vallen. Temperaturen liggen rond de 18 graden bij een zwakke, later matige zuidwestenwind. Morgen zaterdag eerst nog wolken, na de middag betrokken met mogelijk kans op een bui. Zondag wordt wisselend bewolkt.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
1: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
1: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
1: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de 5e editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
14: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Rani van Landegem.
20: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
21: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
0: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
21: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
0: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
21: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
0: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
21: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
2: Nieuws en info aan de kust.
22: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel zegt schepen Stefan Reinaert.
10: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
0: Wat zal dat concreet zijn dan?
10: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Rithoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
0: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
10: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
4: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buijsen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
6: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
7: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
23: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
0: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
23: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
0: Besparingen, het kost geld?
23: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
0: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
23: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
4: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
2: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. 5 spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
1: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
0: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
1: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
4: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
9: Ik ben Kirby Hallemees.
11: Ik ben Gael Bouzin.
12: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
24: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
0: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
24: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Dagklapper.
3: Vanavond brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Manie in de Grote Post. Tickets kosten 16 euro. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The President's Cake. En dan mag u er vanavond voor Orphan, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er 9 euro. Dan nog dit, toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Stoffersleuscentrum om 8 uur vanavond. Tickets kosten 13 euro. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
4: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
4: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
4: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
4: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
4: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
4: Dat kan op onze website.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
6: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar, online zou zitten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
7: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
8: U vraagt, uw burgemeester draait.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
9: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
10: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Rithoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
10: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
11: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
10: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
11: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
10: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
11: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
10: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
11: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
13: Ik ben Lut van de Kastelen.
14: Ik ben Patrick Jansen.
15: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
4: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
10: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
4: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van lekker zaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de Nu of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
17: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
18: En dat is heel de zomer lang gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
19: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust opklaringen en wolkenvelden die elkaar afwisselen. Hier en daar kan er nog een bui vallen. Temperaturen liggen rond de 18 graden bij een zwakke, later matige zuidwestenwind. Morgen zaterdag eerst nog wolken, na de middag betrokken met mogelijk kans op een bui. Zondag wordt wisselend bewolkt.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
20: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
10: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
20: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
10: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
20: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
10: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
20: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want Want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
10: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
20: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
10: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
20: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
10: Wat kost dit?
20: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
21: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
22: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
10: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
4: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
10: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
4: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
10: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
4: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
9: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling? Met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
10: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
10: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buyse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt. Hè.
6: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
7: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Essa Vents, dat is goed georganiseerd.
8: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
10: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
8: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
10: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
8: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
10: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
8: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
4: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
10: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
4: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken.

0: huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
1: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers kinderen uit scholen meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
0: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
1: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
0: Besparingen, het kost geld?
1: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
0: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
1: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee regionieuws.
2: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de 5e editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: Vanavond brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Manie in de Grote Post. Tickets kosten 16 euro. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The President's Cake. En dan mag u er vanavond voor Orphan, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. Dan nog dit, toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Stoffersleuscentrum om 8 uur vanavond. Tickets kosten 13 euro. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
6: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
0: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
6: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken

0: met de verschillende hotels van 70% bezetting.
1: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
2: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
3: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
6: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling? Met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
7: Wat zal dat concreet zijn dan?
6: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
7: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
6: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
5: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buyse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
9: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
7: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
7: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
9: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
7: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
9: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
7: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
9: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
7: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
9: Dat kan op onze website.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Natasja Waldman.
10: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
11: Ik ben Joke Doodlewoman.
12: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
9: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
7: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
5: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
8: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
13: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
14: Ja, er blijft nu één artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de ganse zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vandaag aan de kust opklaringen en wolkenvelden die elkaar afwisselen. Hier en daar kan er nog een bui vallen. Temperaturen liggen rond de 18 graden bij een zwakke, later matige zuidwestenwind. Morgen zaterdag eerst nog wolken, na de middag betrokken met mogelijk kans op een bui. Zondag wordt wisselend bewolkt.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
7: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
15: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
7: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
15: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme met rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
7: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
15: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
7: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
15: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
2: Dank voor de duiding, Jeroen Soete. Radio
4: Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
2: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
17: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
19: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
21: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
7: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
21: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
7: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
21: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
7: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
21: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
7: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
21: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
7: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
21: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
7: Wat kost dit?
21: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
2: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling? Met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
2: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe keurig snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
2: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
5: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester het Schepencollege, zodat we dat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
6: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
7: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat. Ik volg de procedures. U was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissen is menselijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
9: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
9: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
9: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zo'n personen zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de play-off finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
10: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
10: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
13: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Vanessa Vents. Dat is goed georganiseerd.
14: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
14: Ja. Op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
14: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
14: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
4: Vanavond brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten 16 euro. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The President's Cake. En dan mag u er vanavond voor Orphan, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt 9 euro. Dan nog dit, toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensleuscentrum om 8 uur vanavond. Tickets kosten 13 euro. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
6: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
5: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
6: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
5: Besparingen, het kost geld.
6: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
5: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
6: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
8: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
9: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
10: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
11: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
5: Wat zal dat concreet zijn dan?
11: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
5: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
11: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
13: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
5: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
13: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein 1,5 jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Björn Anseeuw.
15: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
16: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
17: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
18: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
5: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
18: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
19: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
20: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
21: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust opklaringen en wolkenvelden die elkaar afwisselen. Hier en daar kan er nog een bui vallen. Temperaturen liggen rond de 18 graden bij een zwakke, later matige zuidwestenwind. Morgen zaterdag eerst nog wolken, na de middag betrokken met mogelijk kans op een bui. Zondag wordt wisselend bewolkt.
12: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
18: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
5: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
18: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
5: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
18: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
5: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
18: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
5: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
18: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
5: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
18: Dat kan op onze website.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
2: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
22: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Radio Noordzee.
5: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
25: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
5: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
25: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
5: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
25: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
5: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
25: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
2: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
2: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
2: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buijsen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
5: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
6: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
8: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn. Men is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
8: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
8: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorg. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
8: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
8: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
3: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
8: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
3: Wat kost dit?
8: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
9: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
14: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
14: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
14: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zo'n personen zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
11: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee-regionieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
12: Vanavond brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten 16 euro. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The President's Cake. En dan mag u vanavond voor Orphan, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. Dan nog dit, toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensleuscentrum om 8 uur vanavond. Tickets kosten 13 euro. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
15: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool...

0: Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus, dat je broer studeert niet graag en jij wel, dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
0: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Chambre d'eau is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
4: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje, in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toud VG, periode 1907-1981.
5: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
6: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
8: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling? Met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
8: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
7: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
9: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
1: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
9: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Besparingen, het kost geld?
9: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september

0: September de huiswerkklasse gewoon weer opstarten.
1: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Marcel van Tilt.
4: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
5: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
6: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
7: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
0: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
7: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
0: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
9: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
10: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust opklaringen en wolkenvelden die elkaar afwisselen. Hier en daar kan er nog een bui vallen. Temperaturen liggen rond de 18 graden bij een zwakke, later matige zuidwestenwind. Morgen zaterdag eerst nog wolken, na de middag betrokken met mogelijk kans op een bui. Zondag wordt wisselend bewolkt.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
12: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
13: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
12: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
2: Regionieuws.
0: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
15: Ik ben Stefan Tange.
16: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
17: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
18: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
7: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
13: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
7: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
13: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
7: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
13: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
7: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
13: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
7: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
13: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
7: Dat kan op onze website.
11: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
15: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
13: Wat zal dat concreet zijn dan?
15: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Rithoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
13: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
15: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
19: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar hun bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
20: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
21: Ik kan ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat me niet me stoel met deze marchandise aan deze been.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
13: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
22: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
13: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1.000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
22: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1.000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
13: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
22: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
13: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
22: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
0: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Nieuws en info aan de kust.
11: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
7: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
13: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
7: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
0: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Charlotte Verkeijn.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
23: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
24: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
25: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
13: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
25: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
13: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
25: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
13: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
25: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
13: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
25: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
13: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
25: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
13: Wat kost dit?
25: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Vanavond brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The President's Cake. En dan mag u er vanavond voor Orphan, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dan nog dit, toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensleuscentrum om 8 uur vanavond. Tickets kosten €13. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
4: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
4: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
4: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zo'n personen zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
6: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
7: Het is een echt Oostends sprookje en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw, allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
8: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
8: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
10: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
9: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
10: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
9: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
10: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
9: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
10: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
12: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
13: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
14: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
15: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
9: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
15: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
17: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad en wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
18: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust opklaringen en wolkenvelden die elkaar afwisselen. Hier en daar kan er nog een bui vallen. Temperaturen liggen rond de 18 graden bij een zwakke, later matige zuidwestenwind. Morgen zaterdag eerst nog wolken, na de middag betrokken met mogelijk kans op een bui. Zondag wordt wisselend bewolkt.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
19: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
9: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
19: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
9: Besparingen, het kost geld.
19: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
9: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
19: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de 5e editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Charlotte Verkeijn.
21: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
22: Ik ben Danik Menne.
23: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
24: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
2: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
9: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
2: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
8: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
9: Wat zal dat concreet zijn dan?
8: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen kregen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
9: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
5: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
6: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
15: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
9: U zegt, er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
15: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
9: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
15: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
9: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
15: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
9: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
15: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
9: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
15: Dat kan op onze website.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
15: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
9: U zegt, er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
15: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
10: Ik ben Timmy van Assen.
11: Hello, I'm Dario Dirja.
12: Ik ben Frank Jonbloed.
10: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
11: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
9: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
11: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
9: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
11: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
9: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
11: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
0: Noordzee. Dagklapper.
3: Vanavond brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Manie in de Grote Post. Tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The President's Cake. En dan mag u vanavond voor Orphan, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dan nog dit, toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensleuscentrum om 8 uur vanavond. Tickets kosten €13. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Katalin den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
5: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
4: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
5: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
4: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
5: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
4: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
5: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
4: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
5: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
4: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
5: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
4: Wat kost dit?
5: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
7: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
8: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf Beulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
9: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
10: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
4: Wat zal dat concreet zijn dan?
10: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Rithoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
4: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
10: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buijsen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand

0: straat, waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
0: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
0: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
4: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
6: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
7: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
7: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
9: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
10: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
11: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust opklaringen en wolkenvelden die elkaar afwisselen. Hier en daar kan er nog een bui vallen. Temperaturen liggen rond de 18 graden bij een zwakke, later matige zuidwestenwind. Morgen zaterdag eerst nog wolken, na de middag betrokken met mogelijk kans op een bui. Zondag wordt wisselend bewolkt.
12: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studenten.

0: Leerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Essa Vents, dat is goed georganiseerd.
1: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
0: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
1: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
0: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
1: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
0: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
1: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
2: Regionieuws.
3: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Natasja Waldman.
5: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
6: Ik ben Joke Doodlewoman.
7: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
8: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
0: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
0: Besparingen, het kost geld?
8: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
0: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
8: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
3: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
3: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
9: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
0: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Rithoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
0: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
3: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buijsen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
11: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
12: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met het thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënt.
13: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
14: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. Met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
0: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
14: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken, dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
2: Nieuws en info aan de kust.
15: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
3: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
16: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
0: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
16: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
18: Ik ben Michael van Nie.
19: Hallo, ik ben Louise Carton.
20: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
15: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
16: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
0: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
16: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
0: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
16: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
0: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
16: ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
0: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
16: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
0: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
16: Dat kan op onze website.
2: Nieuws en info aan de kust.
15: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
3: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
18: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
21: Noordzee, dagklapper.
22: Vanavond brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Manie in de Grote Post. Tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The President's Cake. En dan mag u er vanavond voor Orphan, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Dan nog dit, toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Stoffersluiscentrum om 8 uur vanavond. Tickets kosten €13. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
16: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
0: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
16: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Dirk de Grauwe.
24: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
25: Ik ben Nancy Bourquani.
26: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
15: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verplichting. verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
1: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Een beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn. Men is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
0: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
1: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
0: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
1: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
0: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
1: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
0: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
1: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
0: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
1: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
0: Wat kost dit?
1: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
21: Nieuws en info aan de kust.
15: Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
22: Vanavond brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The President's Cake. En dan mag u vanavond voor Orphan, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dan nog dit, toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Stoffersleuscentrum om 8 uur vanavond. Tickets kosten €13. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Dit is Radio Noordzee.
0: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
4: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
4: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
4: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zo'n personen zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
17: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
6: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
7: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
8: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
9: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
10: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen kregen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
10: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
3: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
15: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Vanessa Vents. Dat is goed georganiseerd.
11: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
10: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
11: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
10: Jullie willen niet dat Oostense studenten zonder plek zitten?
11: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
10: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
11: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Eddy Grison.
13: Ik ben Hina Batti.
14: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
16: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
3: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
18: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
10: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
18: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dat is eigenlijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
13: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
20: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
27: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen zaterdag eerst nog zon en wolken, tegen de middag betrokken, in de namiddag regen. Temperaturen aan de kust morgen rond de 18 graden. Tegen morgenavond zakt dat naar 14 graden. Zondag krijgen we een wisselend bewolkte dag.
21: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
0: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
10: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
0: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
10: Besparingen, het kost geld?
0: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
10: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
0: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
3: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
21: Nieuws en info aan de kust.
15: Dit is Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
3: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de 5e editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Eddy Grison.
12: Ik ben Hina Batti.
22: Goeiedag, ik ben Serge Goubert.
23: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
24: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
10: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
24: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
2: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling? Met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
2: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
2: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, om die graven te herstellen.
5: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
6: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
7: Oostende is een unieke, en wij Oostende zijn niet chauvinistisch genoemd, maar het is een uniek plaats om dit te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws. Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
8: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
8: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
8: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
3: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
8: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
8: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
8: Dat kan op onze website.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de play-off finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
8: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
8: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Stefan Tange.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
11: Ik ben Rudy de Meijer.
12: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
14: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
14: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
14: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
14: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de 5e editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
11: Vanavond brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Manie in de Grote Post. Tickets kosten 16 euro. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The President's Cake. En dan mag u er vanavond voor Orphan, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er 9 euro. Dan nog dit, toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensleuscentrum om 8 uur vanavond. Tickets kosten 13 euro. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
13: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
15: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
15: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
15: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
15: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, Want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
15: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
3: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
15: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
3: Wat kost dit?
15: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal en kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
17: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten en de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
18: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons Scandani.
19: De vistrap is ook het wat doen niks, maar elk steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vlees jaar hebben we chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
2: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
2: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook

0: 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
3: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
3: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2-tal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
3: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
5: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Rani van Landegem.
7: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. 5 spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
8: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
0: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
8: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
0: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers

0: en personeel. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
3: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
4: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
5: Absoluut. Eerst en vooral, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen zaterdag eerst nog zon en wolken, tegen de middag betrokken, in de namiddag regen. Temperaturen aan de kust morgen rond de 18 graden, tegen morgenavond zakt dat naar 14 graden. Zondag krijgen we een wisselend bewolkte dag.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Essa Vents, dat is goed georganiseerd.
3: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
7: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
3: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
7: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
3: Ja, dat is juist wat iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
7: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
3: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
1: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de 5e editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
9: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
11: Ik ben Sioen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard. U stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
12: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
7: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
12: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
7: Besparingen, het kost geld?
12: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
7: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
12: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
13: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
7: Wat zal dat concreet zijn dan?
13: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
7: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
13: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buijsen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Zodanig dat de luchthaven Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
15: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
16: Ja, inderdaad. Wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenweg is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10. Dan ook misschien verderop naar Bredene.
17: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
6: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
18: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op het strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
7: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
18: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
2: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
2: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Radio Noordzee.
7: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
2: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
2: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
2: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
2: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
2: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
2: Dat kan op onze website.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: Vanavond brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Manie in de Grote Post. Tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The President's Cake. En dan mag u er vanavond voor Orphan, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Dan nog dit, toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensleuscentrum om 8 uur vanavond. Tickets kosten €13. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
5: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende, u hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
7: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
5: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
7: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
5: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
7: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
5: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
7: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
8: Je zit in de Nossebelk.
0: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
8: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
0: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
8: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
0: Het Oostends dialect.
8: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
0: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
8: Een breiningsge dunne knijker.
2: Noordzee regionieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
9: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
5: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
5: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buijsen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Katalin den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
11: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
5: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
11: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
5: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
11: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
5: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
11: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
5: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
11: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
5: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
11: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
5: Wat kost dit?
11: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
13: Ik ben David Nasus.
14: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
15: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. schepen Judith Ooms.
2: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
5: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
2: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
13: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
16: Het is de bedoeling als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
17: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen zaterdag eerst nog zon en wolken, tegen de middag betrokken, in de namiddag regen. Temperaturen aan de kust morgen rond de 18 graden. Tegen morgenavond zakt dat naar 14 graden. Zondag krijgen we een wisselend bewolkte dag.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Dit is Radio Noordzee.
5: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
19: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
5: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
19: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
5: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
19: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de 5e editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
21: Ik ben Stefan Tange.
22: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
23: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
18: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
25: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
5: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
25: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
5: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
25: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
5: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
25: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.

0: Noordzee regionieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
2: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
2: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
2: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
5: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
6: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
7: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de stand teweeg gebracht heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
8: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de Stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld.
8: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
8: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. 5 spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
9: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
11: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
12: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
14: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
15: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
14: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Manie in de Grote Post. Tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The President's Cake. En dan mag u er vanavond voor Orphan, dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Dan nog dit, toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensleuscentrum om 8 uur vanavond. Tickets kosten €13. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
4: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
4: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
4: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
3: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
4: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
4: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
4: Dat kan op onze website.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
4: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
6: We zitten Oostenden in de stijgers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Gaanderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
7: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefever, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
9: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
8: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buyse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
10: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
10: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
10: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
10: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
8: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
12: Ik ben Michael van Ie.
13: Hallo, ik ben Louise Carton.
14: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
8: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
4: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen.

0: gevierd in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
3: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt. Want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
4: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
5: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor, vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen zaterdag eerst nog zon en wolken. Tegen de middag betrokken, in de namiddag regen. Temperaturen aan de kust morgen rond de 18 graden. Tegen morgenavond zakt dat naar 14 graden. Zondag krijgen we een wisselend bewolkte dag.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
8: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
7: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
8: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
7: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
8: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
7: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
8: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
7: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
8: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
7: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
8: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
7: Wat kost dit?
8: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
9: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben er.

0: Van Troost, kunstschilder.
1: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Rani van Wandegem.
3: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
7: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
6: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
7: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
6: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
7: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
6: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
8: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
6: Wat zal dat concreet zijn dan?
8: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
6: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
6: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
10: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
11: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning
0: heeft plaatsgevonden voor de Oostense Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
5: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Er komen studeerplekken voor Oostense jongeren, schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
12: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
11: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
12: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
11: Jullie willen niet dat Oostense studenten zonder plek zitten.
12: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
11: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
12: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
4: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
6: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
13: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
11: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
13: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
6: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Simon Buijsen.
15: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
16: Ik ben Jean-Marie Barra.
17: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: Gemeenteraad Zuid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
10: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
11: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
11: Besparingen, het kost geld.
10: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
11: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
10: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
6: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
4: Regionaal nieuws en info.
5: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de 5e editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Nieuws en info aan de kust.
18: Nieuws en info.
5: Radio Noordzee.
18: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
19: Vanavond brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The President's Cake. En dan mag u er vanavond voor Orphan, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dan nog dit, toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensleuscentrum om 8 uur vanavond. Tickets kosten €13. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
20: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
11: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
20: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
16: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
21: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende. Waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
8: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
11: Wat zal dat concreet zijn dan?
8: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
11: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
6: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
13: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
11: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
13: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
11: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
13: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het ziet zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
11: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
13: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
11: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
13: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
11: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
13: Dat kan op onze website.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
22: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
23: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
13: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
11: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
13: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
6: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
25: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen. Dat is een keer iets anders, hè. Moet je altijd de dronkaard zijn, dus...
26: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen zaterdag eerst nog zon en wolken, tegen de middag betrokken, in de namiddag regen. Temperaturen aan de kust morgen rond de 18 graden, tegen morgenavond zakt dat naar 14 graden. Zondag krijgen we een wisselend bewolkte dag.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
11: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
27: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
0: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
27: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleine

0: akkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. Hè. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
0: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
2: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Eddy Grison.
7: Ik ben Dina Batti.
8: Goeiedag, ik ben Serge Gobij.
9: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Katalin den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
11: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
10: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
11: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
10: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
11: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
10: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
11: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking. Want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
10: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
11: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM. En is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
10: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
11: Wij hebben een gedeelteam met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die eigenlijk de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
10: Wat kost dit?
11: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
12: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling? Met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
10: Wat zal dat concreet zijn dan?
12: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woon

0: zorgcentrum Rithoven-Reest. Mensen kregen attentie, blauwe keurde snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
0: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
5: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reekse foto's van alles wat te maken had met de visserij.
6: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
7: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpallen bijgekomen op het strand. Eén, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
9: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
9: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
9: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
3: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
10: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
10: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
2: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
12: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
14: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Vanessa Vents. Dat is goed georganiseerd.
15: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
15: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
15: Ja, dat is juist want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
15: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
16: Vanavond brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The President's Cake. En dan mag u vanavond voor Orphan, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dan nog dit, toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensleuscentrum om 8 uur vanavond. Tickets kosten €13. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
17: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
1: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
17: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Besparingen, het kost geld?
17: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
17: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
19: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
20: Moesten ze vragen aan ik, van moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
21: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
7: Het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
22: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
22: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
22: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
0: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op het strand, de dijk, de Van Isehemlaan. Met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
1: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
0: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein 1,5 jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Gunter Nijfs.
12: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
14: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. 5 spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
5: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
5: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
2: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
9: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
10: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
23: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen zaterdag eerst nog zon en wolken, tegen de middag betrokken, in de namiddag regen. Temperaturen aan de kust morgen rond de 18 graden. Tegen morgenavond zakt dat naar 14 graden. Zondag krijgen we een wisselend bewolkte dag.
8: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
5: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
5: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
5: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het ziet zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
5: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
5: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
5: Dat kan op onze website.
3: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
24: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de 5e editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
26: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in

0: verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
0: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
1: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
0: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
0: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
2: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
5: Noordzee Regionieuws.
2: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
6: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
6: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
6: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Chambredot is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
8: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje, in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
9: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
4: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende. Regionaal nieuws.

0: hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
4: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
4: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
4: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
4: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
4: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
3: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
4: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
3: Wat kost dit?
4: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
5: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
5: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende.
6: Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
8: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Servaas Buisgaard.
10: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
5: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
5: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
5: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
6: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The President's Cake. En dan mag u vanavond voor Orphan, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dan nog dit, toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensleuscentrum om 8 uur vanavond. Tickets kosten €13. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
4: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
4: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
4: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein, dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus, dat je broer studeert niet graag en jij wel, dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
4: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig, de enige plek waar het niet kan, momenteel is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
6: Zelfrock bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
7: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
8: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinair lekker product.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
10: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
10: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
10: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
9: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
11: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
11: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld?
11: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen en de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
11: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
9: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
13: Ik ben Timmy van Assen.
14: Hello, I'm Dario Durja.
15: Ik ben Frank Jonbloed.
16: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. 5 spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
17: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
17: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
9: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We kunnen zeker niet klagen. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
15: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
18: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven, maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
14: Het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen zaterdag eerst nog zon en wolken, tegen de middag betrokken, in de namiddag regen. Temperaturen aan de kust morgen rond de 18 graden, tegen morgenavond zakt dat naar 14 graden. Zondag krijgen we een wisselend bewolkte dag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
19: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op het strand, de dijk, de Van Isehemlaan. Met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
19: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
21: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Romina van Horen.
23: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
24: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
23: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
17: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
17: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
17: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
3: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
17: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
17: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
17: Dat kan op onze website.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
6: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
6: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
6: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
5: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
25: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn en ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
26: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
27: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over zes atoren die op zoek gaan achter een schat.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
8: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
8: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
8: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
8: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
5: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
17: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
17: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
5: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
11: Ik ben Sivan Tange.
12: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
13: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalin den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
9: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
9: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
9: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
9: Ja, dat klopt. Wij werken samen met ConnectGroep. ConnectGroep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
9: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
3: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
9: Wij hebben een gedeelteam met mensen van ConnectGroep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
3: Wat kost dit?
9: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
11: Vanavond brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten 16 euro. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The President's Cake. En dan mag u er vanavond voor Orphan, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. Dan nog dit, toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensleuscentrum om 8 uur vanavond. Tickets kosten 13 euro. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
4: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
14: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
14: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
14: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zo'n personen zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
18: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
19: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
20: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
21: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
22: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
22: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
22: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
21: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
24: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
24: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat Oostense studenten zonder plek zitten?
24: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
24: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
1: Ik ben Lut van de Kastelen.
6: Ik ben Patrick Jansen.
7: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
21: In de play-off finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
23: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
23: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
21: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
26: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
27: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om ja, de omstandigheden in acht te nemen en de drie activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
28: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen zaterdag eerst nog zon en wolken, tegen de middag betrokken, in de namiddag regen. Temperaturen aan de kust morgen rond de 18 graden, tegen morgenavond zakt dat naar 14 graden. Zondag krijgen we een wisselend bewolkte dag.
15: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
29: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
29: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de Stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld?
29: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
29: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
21: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.

0: Antwerpse regio nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Horen.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
5: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
8: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
7: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
8: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
9: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
7: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
7: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buijsen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrissen, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
3: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Bredene, Oudenburg...

0: Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
4: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
4: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
4: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
3: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
4: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
4: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
4: Dat kan op onze website.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee regionieuws.
0: In de play-off finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
4: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
4: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
0: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
2: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
3: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
5: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
6: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
5: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
6: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
5: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
6: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
5: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
6: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
7: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
8: Vanavond brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten 16 euro. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The President's Cake. En dan mag u vanavond voor Orphan, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. Dan nog dit, toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensleuscentrum om 8 uur vanavond. Tickets kosten 13 euro. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
9: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
5: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
9: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
5: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
9: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
5: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
9: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
5: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
9: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM. En is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
5: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
9: Wij hebben een gedeelteam met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
5: Wat kost dit?
9: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrissen, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
11: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert willen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
12: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
13: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
5: Wat zal dat concreet zijn dan?
13: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen kregen attentie, blauwe keurde snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
5: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
13: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
7: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buijsen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
14: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
5: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
14: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
5: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
14: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Simon Buijsen.
16: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
17: Ik ben Jean-Marie Barra.
18: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
7: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
19: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
5: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
19: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
7: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
21: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
22: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servais
1: of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen zaterdag eerst nog zon en wolken, tegen de middag betrokken, in de namiddag regen. Temperaturen aan de kust morgen rond de 18 graden, tegen morgenavond zakt dat naar 14 graden. Zondag krijgen we een wisselend bewolkte dag.
4: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van SAVENS. Dat is goed georganiseerd.
2: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
5: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
2: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
5: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten?
2: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
5: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
2: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
23: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
25: Ik ben Alcyon en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
26: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
5: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
26: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
5: Besparingen, het kost geld.
26: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
5: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
26: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
7: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
7: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
13: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
5: Wat zal dat concreet zijn dan?
13: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen kregen attentie, blauwe keurde snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
5: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
13: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
7: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buijsen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
6: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
8: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
9: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
8: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
10: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
11: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
10: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
7: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
19: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
11: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
19: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
7: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk de Grauwe.
14: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
15: Ik ben Nancy Bourquigny.
16: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
4: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
19: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
11: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
19: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
11: daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
19: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
11: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
19: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
11: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
19: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
11: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
19: Dat kan op onze website.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Vanavond brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Manie in de Grote Post. Tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The President's Cake. En dan mag u er vanavond voor Orphan, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dan nog dit, toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Stoffersluiscentrum om 8 uur vanavond. Tickets kosten €13. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende, u hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
4: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
4: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
1: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
4: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
4: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
6: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
7: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
8: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
6: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
9: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
4: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Rithoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
4: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buijsen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
10: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
4: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
10: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
4: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
10: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
4: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
10: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
4: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
10: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
4: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
10: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
4: Wat kost dit?
10: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
12: Ik ben Haris Bratanus.
13: Ik ben Christopher Meijer.
14: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
12: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
13: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
12: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Op twee dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
16: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
17: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
18: Alles dat meer regelmatig staan, dus mezelf ook of het een of het ander. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue en een kurszaal te krijgen, ik vind dat wel een eer.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen zaterdag eerst nog zon en wolken, tegen de middag betrokken, in de namiddag regen. Temperaturen aan de kust morgen rond de 18 graden, tegen morgenavond zakt dat naar 14 graden. Zondag krijgen we een wisselend bewolkte dag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
13: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
19: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
13: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
19: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
13: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
19: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Dina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, Schepen voor Jeugd van SAVENS. Dat is goed georganiseerd.
8: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
8: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
8: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
8: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt Schepen Stefaan Reinaert.
9: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buijsen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor animatie gaan zorgen.
4: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
10: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
11: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat, ik volg de procedures, u was te laat en dat kan gebeuren, uw vergissen is menselijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
13: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
12: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
13: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
12: Besparingen, het kost geld.
13: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
12: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
13: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. 5 spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie.

0: België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
8: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
7: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
8: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
9: Vanavond brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Manie in de Grote Post. Tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The President's Cake. En dan mag u er vanavond voor Orphan, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dan nog dit, toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensleuscentrum om 8 uur vanavond. Tickets kosten €13. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
10: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
7: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
10: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
7: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdwijnen.

0: gekild worden.
1: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het ziet zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
0: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
1: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
0: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
1: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
0: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
1: Dat kan op onze website.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
4: Dit klopt. Er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
5: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
6: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
8: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
0: Wat zal dat concreet zijn dan?
8: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
0: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
7: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
0: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
10: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
0: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
10: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
0: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
10: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
0: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
10: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
7: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Olivier Vervaken, Kugabaul hier.
12: Ik ben David Nassus.
13: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
14: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
1: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
0: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
1: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
7: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
16: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
17: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
18: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
19: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen zaterdag eerst nog zon en wolken, tegen de middag betrokken, in de namiddag regen. Temperaturen aan de kust morgen rond de 18 graden. Tegen morgenavond zakt dat naar 14 graden. Zondag krijgen we een wisselend bewolkte dag.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
21: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
0: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
21: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
0: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
21: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
0: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
21: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
0: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
21: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
0: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
21: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
0: Wat kost dit?
21: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
9: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
20: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben George Keters.
23: Ik ben Caroline de Vriend.
24: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
1: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
1: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
1: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
20: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
3: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
0: Wat zal dat concreet zijn dan?
3: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
0: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
3: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
20: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben nog heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
5: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
22: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
23: Het is een heel visuele legging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd Vanessa Vents, dat is goed georganiseerd.
6: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
0: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
6: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
0: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
6: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
0: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
6: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
2: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
20: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
1: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
0: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
1: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
20: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
10: Ik ben Timmy van Assen.
11: Hallo, I'm Dario Dörda.
12: Ik ben Frank Jonbloed.
25: Ik
10: ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Gemeenteraad Zet Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
11: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
0: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
11: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
0: Besparingen, het kost geld?
11: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
0: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
11: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
20: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de 5e editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
12: Vanavond brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The President's Cake. En dan mag u er vanavond voor Orphan, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dan nog dit, toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensleuscentrum om 8 uur vanavond. Tickets kosten €13. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
13: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op het strand, de dijk, de Van Isehemlaan. Met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
0: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
13: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken, dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen, dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt en dat we moeten bereiken dat alles veilig loopt.
14: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook, die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
15: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
3: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
0: Wat zal dat concreet zijn dan?
3: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
0: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
3: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
20: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
1: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
0: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
1: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
0: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
1: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
0: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
1: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
0: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
1: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
0: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
1: Dat kan op onze website.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Marcel van Tilt.
17: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
18: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
19: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
20: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
1: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
0: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
1: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
20: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
25: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn en ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
26: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
27: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatoren die op zoek gaan achter een schat.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen zaterdag eerst nog zon en wolken. Tegen de middag betrokken, in de namiddag regen. Temperaturen aan de kust morgen rond de 18 graden. Tegen morgenavond zakt dat naar 14 graden. Zondag krijgen we een wisselend bewolkte dag.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
0: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
28: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
0: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1.000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
28: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1.000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
0: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
28: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
0: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
28: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
20: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Regionieuws.
20: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de 5e editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Maxime Dong.
5: Ik ben Brenda Linskens.
6: Ik ben Bart Versleus.
8: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
5: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
0: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
5: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
0: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
5: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
0: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
5: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
0: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
5: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
0: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
5: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
0: Wat kost dit?
5: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
3: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
0: Wat zal dat concreet zijn dan?
3: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
0: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
3: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
20: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buijsen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
6: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
10: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
11: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
1: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk
7: beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
7: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
7: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zo'n personen zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
2: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
2: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
8: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
1: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
8: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
1: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
8: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
8: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Manie in de Grote Post. Tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur

0: Meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
1: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
0: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de Stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Besparingen, het kost geld?
0: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen en de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
0: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
2: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
5: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
6: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
7: Maar goed, ze hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
8: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
9: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buijsen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
1: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
0: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
1: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Michael Van Nie.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
8: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
0: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
8: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
7: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
10: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
11: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen zaterdag eerst nog zon en wolken. Tegen de middag betrokken, in de namiddag regen. Temperaturen aan de kust morgen rond de 18 graden. Tegen morgenavond zakt dat naar 14 graden. Zondag krijgen we een wisselend bewolkte dag.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
8: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
0: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
8: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
0: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
8: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
0: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
8: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
0: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
8: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
0: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
8: Dat kan op onze website.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Charlotte Verkeijen.
12: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
13: Ik ben Danik Minne.
14: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
15: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
0: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
16: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
0: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
16: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
0: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
16: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van het pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
0: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
16: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
7: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
7: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
13: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
0: Wat zal dat concreet zijn dan?
13: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen kregen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
0: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
13: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
7: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
18: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insors.
19: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Katalin den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
20: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. En een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
0: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
20: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
0: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
20: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
0: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
20: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking. Want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
0: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
20: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM. En is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
0: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
20: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die eigenlijk de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
0: Wat kost dit?
20: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
8: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
0: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
8: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
7: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
22: Ik ben Patrick de Vit.
23: Ik ben Philippe Monseweijer.
24: Ik ben Nicole Vijveren en luister naar Radio Noordzee.
2: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
1: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
1: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
1: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
2: Wat

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
2: Vanavond brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten 16 euro. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The President's Cake. En dan mag u vanavond voor Orphan, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. Dan nog dit, toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensleuscentrum om 8 uur vanavond. Tickets kosten 13 euro. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
5: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
4: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
5: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
4: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
5: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
4: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
5: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
7: Maar Arno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
8: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
9: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
10: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
4: Wat zal dat concreet zijn dan?
10: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
4: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
10: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buyse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
11: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers kinderen uit scholen meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
4: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
11: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
4: Besparingen, het kost geld?
11: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
4: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
11: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Glenn Dangro.
13: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Antri Dumaré.
15: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wanten. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. 5 spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
16: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
4: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
16: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
17: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
18: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
19: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen zaterdag eerst nog zon en wolken, tegen de middag betrokken, in de namiddag regen. Temperaturen aan de kust morgen rond de 18 graden. Tegen morgenavond zakt dat naar 14 graden. Zondag krijgen we een wisselend bewolkte dag.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
20: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
4: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
20: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
8: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
8: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
8: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
8: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
8: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
8: Dat kan op onze website.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
9: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buijsen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 14:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We zien dat vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
10: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
11: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje en dus bewust gekozen voor de dorpslinde als school.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
12: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
13: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
12: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
13: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
12: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
13: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
12: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
13: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
2: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
2: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Simon Buijsen.
4: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
5: Ik ben Jean-Marie Barra.
6: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
8: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
1: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
8: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
8: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
8: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
1: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
8: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
1: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
8: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
1: Wat kost dit?
8: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
7: Dit Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
5: Vanavond brengt Julie Delrue de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The President's Cake. En dan mag u vanavond voor Orphan, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Dan nog dit, toneelkring De Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensleuscentrum om 8 uur vanavond. Tickets kosten €13. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
2: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
2: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: De smulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
10: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
11: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
12: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
12: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
12: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de

0: 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Vanessa Vents. Dat is goed georganiseerd.
3: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
2: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
3: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
2: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
3: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
2: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
3: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
6: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
7: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
9: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
2: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
0: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
11: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
12: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen zaterdag eerst nog zon en wolken, tegen de middag betrokken, in de namiddag regen. Temperaturen aan de kust morgen rond de 18 graden. Tegen morgenavond zakt dat naar 14 graden. Zondag krijgen we een wisselend bewolkte dag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
3: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
2: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
3: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Besparingen, het kost geld?
3: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
2: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
3: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de 5e editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
5: Ik ben Haris Brataneus.
6: Ik ben Christopher Meijer.
7: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
9: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
2: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
9: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
5: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
2: Wat zal dat concreet zijn dan?
5: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
2: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
5: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
10: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat Oostende ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
11: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het schoonste dat er is. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
12: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
2: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
12: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
2: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
12: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
2: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
12: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
2: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
12: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
2: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
12: Dat kan op onze website.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
12: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
2: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
12: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
16: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
17: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
2: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
18: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
2: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1.000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
18: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1.000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
2: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
18: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
2: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
18: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Regionieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de 5e editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
14: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
2: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
14: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
2: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
14: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk, maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
2: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
14: Ja, dat klopt. Wij werken samen met ConnectGroep. ConnectGroep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
2: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
14: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
2: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
14: Wij hebben een gedeelteam met mensen van ConnectGroep en mensen van het Wit-Gele Kruis die eigenlijk elke dag is er één iemand die eigenlijk de verpleegpost bemant. Ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
2: Wat kost dit?
14: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
19: Je zit in de Nossebelk. Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
20: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
19: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
20: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
19: Het Oostends dialect.
20: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
19: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
20: Een breiningsge dunne knijker.
0: Noordzee regionieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
5: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
2: Wat zal dat concreet zijn dan?
5: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen kregen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
2: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
5: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
12: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
2: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
12: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
12: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Natasha Waldman.
22: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
23: Ik ben Joke Doodlewoman.
3: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
12: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
2: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
12: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere Middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
7: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
23: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
24: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van een coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Essa Vents, dat is goed georganiseerd.
12: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
2: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
12: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
2: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
12: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
2: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
12: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de 5e editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
6: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
2: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
6: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Besparingen, het kost geld?
6: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
2: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
6: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
9: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
2: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen kregen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
2: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
11: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
13: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
16: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
2: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
16: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
15: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
12: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
2: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
12: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
15: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Charlotte Verkeijen.
17: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
18: Ik ben Danik Menne.
19: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
20: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
12: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
2: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
12: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
2: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
12: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
2: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
12: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
2: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
12: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
2: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
12: Dat kan op onze website.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
2: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
25: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
2: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
25: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme met rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
2: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
25: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
2: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
25: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En we gaan dat duinengebied doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
4: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
5: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Iperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
18: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
9: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
2: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
2: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
21: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
2: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
21: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
2: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
21: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
2: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
21: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
2: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
21: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
2: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
21: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
2: Wat kost dit?
21: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
10: Ik ben Gaël Bouzin.
22: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
23: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
12: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
2: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
12: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
23: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
10: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
24: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
22: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Dit is Radio Noordzee.
2: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
7: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
2: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
7: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
7: Absoluut, wij hebben een mobiliteit.

0: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Vanessa Vents, dat is goed georganiseerd.
3: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
2: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
3: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
2: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
3: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
2: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
3: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
4: Regionieuws.
0: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
5: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
2: Wat zal dat concreet zijn dan?
5: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
2: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
5: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buijsen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
7: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen.

0: En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
1: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars. En eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
2: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
6: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
5: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
6: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
5: Besparingen, het kost geld.
6: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
5: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
6: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
5: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
3: Regionaal nieuws en info.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. 5 spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
7: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
5: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
7: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
5: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
9: Ik ben Kirby Hallemees.
10: Ik ben Gaël Bouzin.
11: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
13: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
12: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
13: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
3: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
3: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
3: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
3: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
3: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
3: Dat kan op onze website.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
5: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
6: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
7: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mei, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
8: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling? Met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
8: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
10: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
9: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
10: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
9: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
10: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
9: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
10: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
13: Ik ben Rudy de Meijer.
14: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. 5 spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
3: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
9: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
3: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende.
15: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
16: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
17: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
18: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
9: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
18: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
9: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
18: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
9: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
18: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
9: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
18: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
9: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
18: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
9: Wat kost dit?
18: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
9: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
3: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
9: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
3: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
9: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
3: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
2: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
2: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
2: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buijsen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afrocee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afrocee komt terug.
5: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
6: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Vanessa Vents. Dat is goed georganiseerd.
8: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
8: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat Oostense studenten zonder plek zitten?
8: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
8: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
9: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Natasja Waldman.
11: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
12: Ik ben Joke Doodlewoman.
13: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard. U stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
14: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
14: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld?
14: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen huiswerkklasse gewoon weer opstarten?
14: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
15: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
15: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
17: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
18: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven, maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
19: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
2: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
2: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
2: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 14:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
9: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
9: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
3: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
9: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
9: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
9: Dat kan op onze website.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
21: Ik ben Haris Bratanus.
22: Ik ben Christopher Meijer.
23: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. 5 spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
9: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
4: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
5: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de Dorpslinde als school.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
21: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
21: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
21: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
21: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
22: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, men is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
22: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
22: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
22: Ja, dat klopt. Wij werken samen met ConnectGroep. ConnectGroep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
22: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
3: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
22: Wij hebben een gedeelteam met mensen van ConnectGroep en mensen van het Wit Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
3: Wat kost dit?
22: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
2: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
2: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen kregen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
2: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buijsen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
10: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
14: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
11: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
9: Well, we willen een actief beleid voeren.

0: van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
1: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zo'n personen zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het hele gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In de play-off finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
4: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
0: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
4: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
6: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Rani van Wandegem.
8: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd Vanessa Vents, dat is goed georganiseerd.
9: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
0: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
9: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
0: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
9: Ja, dat is juist wat iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
0: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
9: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
2: Noordzee Regio Nieuws.

0: Komende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
3: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
2: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
3: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Besparingen, het kost geld?
3: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
2: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
3: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
5: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
6: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
7: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar en er zijn toch een deel sporen die het kroegse en de gemeenschap rond het kroegse in de standen teweeg gebracht heeft.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
8: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
2: Wat zal dat concreet zijn dan?
8: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
2: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buijsen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
9: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
2: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
9: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein 1,5 jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
11: Ik ben Lut van de Kastelen.
12: Ik ben Patrick Jansen.
13: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. 5 spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
14: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
2: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
14: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
0: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een dimmekring.
15: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
16: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
17: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. He, van, we leven maar eindelijk, he, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in honing.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
18: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
14: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
18: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
14: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
18: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
14: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
18: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
14: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
18: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
14: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
18: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
14: Dat kan op onze website.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
18: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
19: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
18: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1.000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
19: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1.000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
18: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
19: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
18: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
19: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
0: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
8: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
18: Wat zal dat concreet zijn dan?
8: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen kregen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
18: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buyse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
20: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
21: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
22: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
5: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
18: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
5: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
18: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
5: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
18: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
5: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
18: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
5: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
18: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
5: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
18: Wat kost dit?
5: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
14: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
18: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
14: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
0: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
10: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
18: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
23: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
18: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
23: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
18: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
23: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zo'n personen zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
1: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Vanessa Vents. Dat is goed georganiseerd.
24: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
18: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
24: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
18: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
24: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
18: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
24: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
11: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
12: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
13: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel de persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij je spreken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
8: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
18: Wat zal dat concreet zijn dan?
8: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
18: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buijsen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
18: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
19: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
18: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
19: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
18: Besparingen, het kost geld?
2: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
18: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
2: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Willy Sommers.
15: Ik ben Romina van Oren.
16: Ik ben Annick Harsbeke. Ik kom van Oudenburg.
17: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. 5 spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
25: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
18: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
25: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
0: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
27: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed onderdeel de volksliedjes.
28: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw. Allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
29: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
5: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
29: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
6: Regionieuws.
7: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
18: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
25: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
18: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
25: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
18: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
25: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
18: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
25: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
18: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
25: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
18: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
25: Dat kan op onze website.

0: Meerdse regionieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
2: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
2: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
2: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
5: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
6: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
7: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
9: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
10: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
9: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
10: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
9: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
10: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
9: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Regionieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
11: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
10: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
11: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
13: Ik ben Lut van de Kastelen.
14: Ik ben Patrick Jansen.
15: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Katalin den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verplaatsing.
3: verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
16: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
16: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
16: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
16: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
16: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
3: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
16: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
3: Wat kost dit?
16: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
17: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En van

0: een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zo'n personen zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder ziek ze staan.
3: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
4: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
5: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
7: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
8: Wat zal dat concreet zijn dan?
7: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
8: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
7: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
6: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Vanessa Vens. Dat is goed georganiseerd.
3: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
8: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
3: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
8: Jullie willen niet dat de Oostendse studenten zonder plek zitten.
3: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein, dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je

0: broer, aan je zus, aan je broer studeert niet graag en jij wel, dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
0: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
8: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
8: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
7: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
10: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
11: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
12: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers kinderen uit scholen meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
1: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
12: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Besparingen, het kost geld?
12: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
12: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
5: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. Met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
1: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
5: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
13: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
13: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe keurde snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
13: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buijsen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra.
7: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dat we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
15: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
16: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
12: Goh ja, dat is op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
8: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
8: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
8: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Was er misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
8: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
8: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
8: Dat kan op onze website.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. schepen Judith Ooms.
8: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
8: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
7: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
18: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
19: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
21: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
21: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
1: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
21: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
21: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
7: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Katalin den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
0: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
1: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
0: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
0: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk, maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
0: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
1: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
0: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
1: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
0: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
1: Wat kost dit?
0: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
22: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
23: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
24: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
13: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
13: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
13: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
7: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buijsen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 13:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
5: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
5: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
5: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben George Keters.
9: Ik ben Caroline de Vriend.
10: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. 5 spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
11: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
11: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
7: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
12: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rezen. Na het rezen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterham.
14: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin aan Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Essa Vents, dat is goed georganiseerd.
16: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
15: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
16: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
15: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
16: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
15: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
16: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de 5e editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
25: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
1: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
25: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Besparingen, het kost geld.
25: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen
15: huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
25: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
7: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
8: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
15: Wat zal dat concreet zijn dan?
8: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
15: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
7: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buijsen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
18: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
19: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
20: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
0: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
15: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
0: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
7: In de play-off finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
3: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
15: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
3: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
7: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
22: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
23: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
24: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
15: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
3: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
15: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
3: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
15: daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
3: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
15: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
3: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
15: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
3: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
15: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
3: Dat kan op onze website.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
15: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
5: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
15: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
5: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
15: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
5: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
15: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
5: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
7: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is, ook Oostende. Zou dat graag hebben.
9: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
17: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
10: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
7: Wat zal dat concreet zijn dan?
10: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
7: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
10: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
7: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
11: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
7: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
11: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
7: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
11: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk, maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
7: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
11: Ja, dat klopt. Wij werken samen met ConnectGroep. ConnectGroep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
7: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
11: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
7: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
11: Wij hebben een gedeeld team met mensen van ConnectGroep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
7: Wat kost dit?
11: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
12: Ik ben Lut van de Kastelen.
13: Ik ben Patrick Jansen.
14: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: In de play-off finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
3: Er gaan verschillende dingen veranderen.

0: Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
3: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
4: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
6: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
6: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
6: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het hele gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Vanessa Vents. Dat is goed georganiseerd.
7: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
0: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
7: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
0: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
7: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet.

0: Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
1: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
0: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
4: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling? Met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
4: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
4: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
3: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
5: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
6: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
7: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die het 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
8: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers kinderen uit scholen meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
1: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Besparingen, het kost geld?
8: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
8: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
3: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. 5 spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
9: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Marcel van Tilt.
11: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
12: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
13: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
14: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan.
7: En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
1: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
7: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
15: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
15: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
9: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
9: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
9: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
9: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
9: Dat kan op onze website.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
17: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
18: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
19: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. He?
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
4: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
4: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
4: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
3: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
20: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
20: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
1: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
20: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
20: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
3: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Willy Sommers.
22: Ik ben Romina van Oren.
23: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
24: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
9: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
5: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
6: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
22: Inderdaad, dat is een beetje, ja, dat is een beetje overpakken. Een beetje, soms een beetje met een spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
24: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
3: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
24: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
24: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
24: Ja, dat klopt. Wij werken samen met ConnectGroep. ConnectGroep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
3: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
24: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
1: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
24: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
1: Wat kost dit?
24: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
15: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
9: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
9: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
9: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het hele gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
8: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
8: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
3: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
11: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
12: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de Dorpslinde als school.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
15: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Vanessa Vents, dat is goed georganiseerd.
13: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
13: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
13: Ja, dat is juist want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
13: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
2: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
2: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
4: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Rani van Landegem.
6: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard. U stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
7: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
1: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
7: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Besparingen, het kost geld.
7: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
7: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de 5e editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan €10 per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerke en Gistel. In Oostende is er bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
11: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op het strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
10: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
11: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
13: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
14: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
15: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
10: Wat zal dat concreet zijn dan?
15: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
10: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
15: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: In het basketbal verloor BCO met 183 van Antwerpen. BCO was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kende een zwak derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buijsen kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 1:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
2: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
10: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
2: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
10: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
2: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
10: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
2: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
10: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
2: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
10: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
2: Dat kan op onze website.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
17: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
18: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
2: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
10: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
2: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerke. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerke. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Voor mij is dat een beetje terustig, maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
13: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerking zitten van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
20: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en hun hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
21: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld ja, over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee.
10: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
22: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
10: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
22: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
10: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
22: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
10: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
22: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
8: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de 5e editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
23: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde dat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
10: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
23: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
10: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
23: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
10: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
23: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
10: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
23: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden, dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
10: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
23: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
10: Wat kost dit?
23: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. We pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel, zegt schepen Stefan Reinaert.
15: Deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
10: Wat zal

0: derde kwart. Silas Melson zat met 0 op 5 driepuntpogingen niet in de match. Simon Buysse kreeg geen spelminuten. Noam Jakov scoorde 13 punten en gaf 11 assists. Zaterdag is er een tweede wedstrijd in een best of 5. Vanaf morgen is er een rechtstreekse treinverbinding tussen Oostende en Keulen. Morgen om 2:30 komt de eerste trein uit Keulen aan. Het gaat om een samenwerking tussen de NMBS en Deutsche Bahn. De rechter heeft de 49-jarige Oostendenaar veroordeeld. Er werden bij hem drugs gevonden. Hij had een enkel band na 16 eerdere veroordelingen. Dit keer kreeg hij 1,5 jaar cel. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in de ontmoetingscentra. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasieën van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
3: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
4: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
5: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
7: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
7: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
7: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In de playoff-finale van het basketbal staat het 1-0 voor Antwerpen na een 183 winst. Oostende speelde een slecht derde kwart. Vijf spelers scoorden meer dan 10 punten, maar konden een sterker antwoord.

0: Antwerpen niet de baas. Titan Anderson raakte gekwetst. Zaterdag is er de thuismatch Oostende-Antwerpen. Nog de hele maand juni houdt de stad Oostende infosessies rond het afvalbeleid en de introductie van de GFT-bakken. De infosessies vinden plaats in ontmoetingscentra. Schepen Judith Ooms.
1: Er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
2: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
1: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
0: Tijdens hun recentste fietstocht door België hield de organisatie Grootouders voor het Klimaat halt in Oostende, waar ze een prijs uitreikten aan Fietseling Oostende. Fietseling Oostende reageert bijzonder dankbaar op de erkenning en beschouwt de prijs als een waardevol signaal van waardering. Op dit moment vinden opnames plaats van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat gebeurt in Oostende en in Middelkerken. Het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks speelt zich deels ook af in Middelkerken. De gemeente zet hard in op het aantrekken van tv-producties, zoals Like Me en 10 om te zien. In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg staat handhygiëne centraal. Ze pakken uit met een positieve campagne naar bewoners, bezoekers en personeel. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Anseeuw.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
6: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
7: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, Schepen voor Jeugd Vanessa Vents, dat is goed georganiseerd.
9: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
2: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
9: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
2: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
9: Ja, dat is juist wat iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
2: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
9: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Volgende week start de verkoop voor het Garnaalkrokettenfestival. Dat is in oktober aan de vijfde editie toe. Op donderdag 11 juni worden in het toerismekantoor in Oostende de eerste 1000 tickets verkocht aan 10 euro per ticket. Morgen vindt Bunkerdag plaats. In de regio zijn er activiteiten in Bredene, Middelkerken en Gistel. In Oostende is er Bunkerdag in de Atlantikwal, bij het Vlies, in het wijkpolitiekantoor van Stenen en op Sportpark De Schorre. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
4: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
2: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
4: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Besparingen, het kost geld.
4: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
2: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
4: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettelheim.
11: Ja, er komt een gloednieuw Lago zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
12: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
13: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Lago zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kiss-and-ride-zone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
15: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
2: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
15: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
14: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
17: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
18: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
19: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard. U stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
4: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
2: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
4: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Besparingen, het kost geld?
4: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
2: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
4: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
3: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vespa-treffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 Vespas voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
20: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
2: Hoe is dat dan? Preventief? Ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
20: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
22: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
23: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
24: Inderdaad, dat is een beetje, ja, dat is een beetje overpakken. Nee. Een beetje, soms een beetje met een spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het klukt, ja.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
1: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
14: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
15: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
2: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
15: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
15: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Tineke van Halemees.
6: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Frank Dierkens.
9: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
14: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaag komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Hoorn.
15: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
2: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
15: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
7: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
10: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
11: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten en opdracht van de gemeente.
24: Alles dat we hier regelmatig staan, dus met zelf ook of ten of ander. Maar toch, de revue is iets speciaals. Voor een gewone revue en een kurszaal te krijgen, ik vind dat wel een eer.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Roland de Snerk, vandaag een nieuw Oostends dialectwoord.
13: Beste mensen, ze hebben mij op tv Focus getoond naar aanleiding van Jan Pier Pol met Guga Baul, die mij genoemd had als iemand die wel iets te vertellen had. Mijn Oostends woordenboek kwam toen ook aan bod en mij werd gevraagd een Oostends woord te noemen om de gekende lokale komiek en showman te typeren. Ja, dat is niet gemakkelijk. Het eerste wat mij te binnen schoot was Klooi van Klieten, wat eigenlijk normaal niet past bij Guga Baul, maar wat ik zo'n leuke uitdrukking vind dat ik die wilde gebruiken. Maar ik heb dan ook verduidelijkt dat de Oostenaars graag traten en dat het erger is niets te zeggen dan te schelden. In dat geval, Guga Baul een Klooi van Klieten noemen, is dan ook schijnschelden. Dat was bij de vissers zeker het geval. Als ze elkaar ontmoeten, klonken er overheerlijke klanken als bastebeiertje of smaarlapje, waarbij natuurlijk opvalt dat de verkleinwoorden veel verzachten. Klooi van Klieten betekent in oorsprong een klaas van klei, dus niet de gekende lekkere Sinterklaaskoek, maar wel gebakken uit klei, zeker om te traten dus. Iedereen wordt er al dus aan herinnerd dat ons woord voor klei, klitte of ouder, kalitte is. Een klooi van klitte is een klunten, een roor windje.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
20: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
2: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
20: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein 1,5 jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
16: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vespa-treffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 Vespa's voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
18: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Romina van Horen.
25: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
26: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
25: En als wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
27: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
2: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
27: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
2: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
27: Ja, dat is juist wat iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
2: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
27: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
2: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding wel lekker zaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de Nu of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
4: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
5: En dat is heel de zomer lang gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
6: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren, schepen voor jeugd van Essa Vents. Dat is goed georganiseerd.
10: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem, zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk, dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
9: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
10: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
9: Jullie willen niet dat de Oostense studenten zonder plek zitten.
10: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
9: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
10: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-fruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaag komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
11: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
9: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
11: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Cortic Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Willy Sommers.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
15: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
10: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
9: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
10: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
9: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
10: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
9: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
10: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
9: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
10: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
9: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
10: Dat kan op onze website.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vespa-treffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 Vespa's voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
3: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
2: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
3: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met de huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Besparingen, het kost geld?
3: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
2: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
3: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
4: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
6: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
7: En de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO en Ostend Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Ostend Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een 5-tal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
8: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
10: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
2: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
10: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
10: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Matthijven.
12: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
13: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ride-zone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Hoorn.
10: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
2: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
10: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 20:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
15: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
16: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
17: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
18: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stad met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om hier te mogen werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
19: Dirk Berends, de peperbussen, waar komt die naam vandaan?
20: Ik dacht eerst dat die uniek was voor Oostende, maar een alleenstaande toren, zoals wij die kennen in Oostende, achter de fameuze Sint-Peters en Pauluskerk, wordt aangeduid als de peperbussen. Hij verwijst eigenlijk naar de Sint-Pieterstoren. Een peperbusse zou in de jaren 1700 er zo uitgezien hebben, maar als je kijkt bijvoorbeeld in Knokke en Lier, daar staan ook alleenstaande torens en die heten ook, worden ook aangeduid als peperbussen. Nu is het zo dat de peperbussen bij ons het oudste stukje Oostende is. De vierkante basis is van einde van de jaren 1400. En de inwoners van Oostende waren wel slim toen, want inderdaad, de peperbussen is op het hoogste punt van de binnenstad gebouwd. Om echt uit de watersnood te kunnen blijven. De peperbussen zelf, de toren is een paar keer afgebrand. De achthoekige toren die we vandaag kennen, dateert ook van het begin van de jaren 1700.
19: En kan die toren bezocht worden?
20: Misschien een enkele keer tijdens een open monumentendag, maar uit veiligheidsoverwegingen, dus de toegang is een smalle draaitrap naar boven toe, heeft de brandweer geoordeeld dat de toren niet mag gebruikt worden voor een of ander.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
21: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
19: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
21: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vespa-treffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 Vespas voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Sifan Tange.
23: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
24: Ik ben Rudy de Meijer.
25: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
26: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
19: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
26: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en ja, 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
19: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
26: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
19: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
26: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
19: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
26: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
19: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
26: Wij hebben een gedeelteam met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die eigenlijk de verpleegpost bemant. Dus ja, dat is, ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
19: Wat kost dit?
26: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
3: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd er

0: uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
1: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
6: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
5: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
6: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
5: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
6: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het ziet zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
5: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
6: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
5: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
6: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
5: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
6: Dat kan op onze website.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
8: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
5: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
8: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
7: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers.

0: vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 20:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Landegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
7: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
8: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
7: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
8: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
7: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
8: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
7: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
8: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
9: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vespa-treffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 Vespas voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Katalien den Doven, u bent algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis. Jullie openen in Oostende een verpleegpost, mag ik dat zo zeggen?
10: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt en een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
7: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
10: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
7: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
10: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
7: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
10: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, maar met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
7: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
10: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
7: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
10: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis. Die eigenlijk elke dag is er één iemand die eigenlijk de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
7: Wat kost dit?
10: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remhaald voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Deze week hebben wij communicatie gebracht in drie talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
12: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
13: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
14: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene, maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
15: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
0: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
16: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
7: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
16: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de Stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
7: Besparingen, het kost geld?
16: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
7: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
16: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
9: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Willy Sommers.
18: Ik ben Romina van Horen.
19: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
20: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ride-zone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
21: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
7: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
21: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
0: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting stadhuis.
23: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manillen in Oostende organiseren.
24: Theo is gehuisvest in Kaaistraat nummer 11, dus heel centraal, heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Bredene, De Haan, al die jongeren zijn welkom.
25: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
26: Gemdanens, in het Leopoldpark staat een zeemermin.
27: Ja, in de pergola staat nu de zeemermin, een bronzen beeld gemaakt van Willy Kreets. Hij had vroeger ook al het zeeliedenmonument op het Zeeheldenplein gemaakt. De stad Oostende geeft hem de opdracht om beeldhouwkundige werken uit te voeren aan het Feest- en Cultuurpaleis. Van zijn hand zijn de figuren van de dierenrim aan het uurwerk en op het binnenplein een cirkelvormig vijvertje met in het midden een zeemeermin op granieten sokkel, met de staart vrij in de ruimte sierlijk gekruld. Door de omvormingen van het Feest- en Cultuurpaleis tot winkelcentrum in 2006 kreeg de zeemeermin hier haar nieuwe stek. Het is niet het eerste beeld dat hier staat. Ooit stond hier Flora, een beeld van een mooie, maar naakte vrouw. De pergola wordt speciaal voor haar gebouwd. Ze komt oorspronkelijk uit de eerste en enige Oostense kustfloraliën, 1838. De kranten, vooral Franstalige en katholieke kranten, sparen hun kritiek niet wegens te naakt. Het is eind jaren 30, de periode dat bloot geweerd wordt. Zelfs de paspoppen in de etalages moeten steeds omhangen zijn door een soort kleedje om geen slechte invloed op de jeugd te hebben en de eerbaarheid veilig te stellen. De kranten vragen dan ook: geef haar een kleedje, zodat ouders hier met een gerust hart kunnen wandelen met hun kinderen. Vandalen plonsen het beeld regelmatig in het water tot het breekt. En daarna wordt wijselijk een siervaas geplaatst. Maar deze zeemeermin is welkom.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er komen studeerplekken voor Oostense jongeren. Schepen voor Jeugd Vanessa Vens, dat is goed georganiseerd.
3: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
7: Meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
3: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van, zijn die plaatsen volzet of niet? Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
7: Jullie willen niet dat Oostense studenten zonder plek zitten.
3: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
7: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
3: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
1: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vispatreffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 vispas voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Glenn Dangro. Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Antri Dumaré.
6: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard. U stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
16: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
7: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
16: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met de huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
7: Besparingen, het kost geld.
16: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
7: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
16: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
9: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
5: Nieuws en info, Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
10: KVDO en Ostend Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Ostend Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een 5-tal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
15: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
10: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship Strook.
12: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
13: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacky Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
17: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
7: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
17: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
7: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
17: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
18: Dit is Radio Noordzee.
19: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
20: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-fruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaag komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Hoorn.
17: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
7: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
17: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
20: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Cortic Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Matthijven.
22: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
23: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
19: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
24: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging. We hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
0: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
24: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Sint-Godelieve College in Gissel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vespa-treffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 Vespas voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komen studeerplekken voor Oostendse jongeren. Schepen voor Jeugd van Essa Vents, dat is goed georganiseerd.
4: Ja, er is zelfs een reservatiesysteem zodat je zeker een plaatje zou hebben. Wat bieden wij nu aan? Wij bieden een aangename, stille studeerplek met gratis wifi aan. We vinden dat belangrijk dat studenten van het middelbaar, hogeschool en universiteit een plaats hebben om te studeren in de stad.
3: De meest bekende plaats is de bibliotheek, maar er is meer.
4: Ja, op het stadhuis, maar ook in de Sint-Josefskerk, in de Grote Post en in verschillende ontmoetingscentra is er studeerplek. Wat komt er ook bij? Wij monitoren, dus wij kijken van zijn die plaatsen volzet of niet. Als we zien dat er tekorten zijn, dan gaan wij de volgende examenperiode, dat wil zeggen in december, meer plekken voorzien.
3: Jullie willen niet dat Oostendse studenten zonder plek zitten.
4: Ja, dat is juist, want iedereen heeft die plek niet. Soms wonen mensen te klein. Dat is gewoon zo. Of soms heb je een kamer dat je moet delen met je broer en je zus. Dat je broer studeert niet graag en jij wel. Dat is een probleem. Dus wij proberen een aanbod te doen.
3: Jongeren moeten vooraf inschrijven?
4: Ja, dat is zo. Het is wel niet nodig. De enige plek waar het niet kan, momenteel, is de Sint-Josefskerk. Dus first come, first served.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2 legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometers gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
6: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
7: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
8: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Grote Post, van de Grote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
9: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
10: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
10: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
10: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Simon Buijsen.
12: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
13: Ik ben Jean-Marie Barra.
14: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Hoorn.
10: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
10: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
16: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
17: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Het
3: tijd voor het Oostends dialect met de auteur van het Oostends woordenboek, Roland de Snerk. Vandaag, Roland, hebben wij het over het woord gevreuzen. Wat betekent het precies?
18: Ja. Wel, duizenden jaren geleden hebben onze voorouders een taalkundige kneep bedacht die voor zijn tijd zeker onvoorstelbaar was, namelijk de applaud. Dit verschijnsel, ook klankwisseling of klinkervariatie genoemd, werd ontdekt door de Nederlander Lambert ten Kate. Maar de term applaud zelf kwam van de Duitse taalkundige Jacob Grimm. We hebben dit merkwaardige verschijnsel, typisch voor alle Indo-Germaanse talen, maar ook voorkomend in de Semitische talen en zelfs in de Fins-Oegrische taalgroep, ja, we hebben dit verschijnsel al eerder in enkele bijdragen besproken. De luisteraars zullen zich ongetwijfeld herinneren dat de upload voor ons het duidelijkst is in de zogenaamde sterke werkwoorden. Deze werkwoorden hebben tot het maken van onvoltooid verleden tijd en voltooid deelwoord die klinkerafwisseling. Voorbeelden: lopen, liep, gelopen. Vragen, vroeg, gevraagd. Bijten, beet, gebeten. Op een zeker ogenblik ging men de verleden tijd maken met behulp van de verleden tijd van het hulpwerkwoord doen, deed, dat, hoe merkwaardig ook, achteraan het werkwoord gelast werd. Zo, van werken, hij werk deed. En daaruit werkte de, afgesleten tot werkte. Vergelijk maar met het Engels he did work. Deze zwakke werkwoorden werden veel later gemaakt dan de sterke. Thans heeft men de neiging alle werkwoorden geleidelijk zwak te maken. Het is mogelijk dat over enkele eeuwen nagenoeg alle werkwoorden zwak zullen zijn. Zo werden maken, miek, al maken, maakte. En draaien, droei, werd draaien, draaide. Oudere mensen hoort men nog meestal droei zeggen, de wind droei. In Oostende ken ik toch enkele gevallen van het omgekeerde, dat wil zeggen zwakke werkwoorden die sterk werden. Ik geef er twee. Kuschen, keus, gekeuschen. Zenden de Rus gekeuschen. En dan het zeer eigenaardige vruzen voor verhuizen, van woning veranderen. Vruzen, vreus, gevreuzen. Twee merkwaardigheden in gevreuzen. De klinkerafwisseling van kuschen naar e, gekeuschen, maar ook het plaatsen van de ge in het voltooid deelwoord, daar waar men eigenlijk werkwoorden met het voorvoegsel ver niet verwacht met een ge. Vergelijk maar eens het nieuwere Oostens, ze zien verrust met ze zien gevreuzen.
3: En wat wordt er nu meer gebruikt? Ze zien verrust of ze zien gevreuzen?
18: Wel, in mijn kringen meer gevreuzen, omdat ja, mijn familieleden zo een beetje praten gelijk ik, maar de meeste Oostendenaars thans zeggen wel verrust.
3: Bedankt, Roland de Snerk.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
10: Wel, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
10: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een tweetal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
10: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vespa-treffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 Vespas voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Tineke van Halemees.
20: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Frank Dierkens.
22: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de voorbije weken waren er een paar vechtpartijen op het strand. Kunt u daar kort op reageren?
23: Ja, er is in de drukke, warme weekends hebben we meer interventies van de politie gehad. Vooral op Pinkstermaandag was dat het felst, waar dat er een aantal vechtpartijen waren op strand, de dijk, de Van Isehemlaan. En met zeer veel mensen aanwezig in Oostende, ontoelaatbaar natuurlijk. En we zijn aan het evalueren wat we daarmee gaan doen. We gaan dat in elk geval zo niet laten passeren, want als er zeer veel mensen naar Oostende komen, dat is al een uitdaging, we hebben dat graag, mensen zijn welkom. Maar als er groepen zijn die zo onrespectloos, onrespectvol omgaan met de stad en zijn bewoners en zijn publiek domein, gaan we daarop ingrijpen.
3: Hoe is dat dan? Preventief ze niet meer toelaten tot het strand? Of?
23: Maar alles dat kan helpen. We zijn nu een klein anderhalf jaar bezig. We hebben al aangetoond dat we de dealers in het Leopoldpark hebben kunnen aanpakken. Dat we het Marie-Joséplein rustiger, veiliger, properder hebben gemaakt. Het alcoholverbod, er zijn plaatsverboden. En een van de dingen die we absoluut willen bekijken is als we vaststellen wie er amok maakt, dat we die ook gewoon plaatsverboden gaan geven in Oostende. Dat ze er gewoon niet meer mogen zijn.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een 5-tal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
9: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
5: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
6: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Konterdam Kermis vindt plaats van 26 juni tot 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook verschillende activiteiten, zoals een avondmarkt, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité Konterdam organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Binnenkort tijdens Konterdam Kermis. Op Zandvoorde is er een garageverkoop op zondag 7 juni van 8 tot 5 in een organisatie van de Gezinsbond. Op zaterdagavond 13 juni is er in de Grote Post de comedy show van Piet de Preitre, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Dana Winner komt naar Middelkerken voor een uniek parkconcert in het Normandpark op zaterdag 27 juni. Boek je kaartjes op danawinner.com.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
9: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
9: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
9: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
9: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
10: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
10: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat men

0: post, mag ik dat zo zeggen?
1: Ja, dat klopt. Een verpleegpost is eigenlijk een locatie waar patiënten terecht kunnen om verpleegkundige zorgen toegediend te krijgen. Beetje het omgekeerde wat we gewoon zijn, maar het is gewoon dat een thuisverpleegkundige bij de patiënt langskomt. In een verpleegpost komt de patiënt eigenlijk bij de verpleegkundige langs.
0: Waarom zou de patiënt bij de verpleegkundige langskomen? In welke gevallen gebeurt dat?
1: Voor een patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor een patiënt.
0: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
1: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
0: Jullie werken daarvoor samen met een andere organisatie?
1: Ja, dat klopt. Wij werken samen met Connect Groep. Connect Groep is ook een organisatie voor thuisverpleging, werkt met zelfstandigen, terwijl wij met loontrekkenden werken. En in dit opzicht is dat wel een unieke samenwerking, want het is de eerste verpleegpost die we eigenlijk samen uitbaten.
0: Waar is ze gelegen en wanneer is dat open?
1: De verpleegpost is gelegen aan de Nieuwpoortse Steenweg, denk ik. Hier in Oostende, dat is in het gebouw van de CM en is alle dagen geopend en er kan perfect eigenlijk online een afspraak geboekt worden. Dus daar kan je perfect zien welke tijdsloten er nog beschikbaar zijn. Dus ook in het weekend zijn we open.
0: Hoe groot is het team dat jullie zullen inzetten hier?
1: Wij hebben een gedeeld team met mensen van Connect Groep en mensen van het Wit-Gele Kruis, die eigenlijk elke dag is er één iemand die de verpleegpost bemant. Dus ik weet niet exact hoeveel dat er zijn, maar toch wel verschillende verpleegkundigen die ervoor zorgen dat we dit samen kunnen realiseren.
0: Wat kost dit?
1: Eigenlijk, de patiënt betaalt hier niets voor, want het is een derde betalersregeling en de patiënt betaalt geen remgeld voor thuisverpleging in West-Vlaanderen. Dus het wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vespa-treffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 Vespas voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
5: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
0: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
5: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
0: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
5: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
0: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
5: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je in

0: individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
0: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
0: Dat kan op onze website.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
4: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
5: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbal Club Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: KVDO en Oostend Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Oostend Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
7: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
6: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
9: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
8: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
9: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
8: Besparingen, het kost geld?
9: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
8: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
9: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
8: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Glenn Dangro.
11: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Antri Dumaree.
13: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Lago Zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
14: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
14: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
6: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
15: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
16: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Even horen of de auteur van het Oostends woordenboek ook weet wat er in dat woordenboek staat. Roland, het woord kibbels, wat zegt jou dat?
18: Ja, dat is ook nogal moeilijk en dat is iets wat absoluut niet meer gebruikt wordt. Kibbels, kibbel, kibbelingen, maar het geeft altijd wat te maken met vis. Meestal zelfs met kabeljauw. De kibbels waren de kaken van kabeljauw. En kibbelingen, dat was een gerecht. Ja, vroeger werd alles van de dieren, van de landdieren en de zeedieren gebruikt om te eten. Of laten we zeggen, toch bijna alles. Maar nu, kibbelingen, dat was dus een gerecht gemaakt uit de kaken van kabeljauw. En daar werd een soort zout aan toegevoegd die men noemt kantjespekel. Zout uit de tonnen. Omdat er nog geen ijs was tot bewaarmethode, gebruikte men zout. En die zout, dat zout bedoel ik, waarin de vissen in de ton gezeten hadden, dat werd ook nog een keer gebruikt in sommige omstandigheden. Dus een gerecht bereid uit kabeljauw en
17: de restjes
18: en
17: van
18: zout,
17: kabeljauw.
18: En zout, mm-hmm. dat was dan de kibbelingen.
17: Ja, wordt dat tegenwoordig nog bereid en gebruikt?
18: Want... Nee, dat wordt absoluut niet meer bereid. Dat is ook een woord van heel, heel vroeger dat ik genoteerd heb.
17: Ja. Tot zover het Oostends dialect. Bedankt Roland de Snerk. Afspraak morgen.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen.
1: Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
9: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers kinderen uit scholen meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
1: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?